Gone Hep Cat. Smiley Lewis met zijn Real Gone Lover uit New Orleans. Er kwam als het gelijke muzikalische omveld rond Fats Domino. Fats Domino had hem als vele songs van Smiley Lewis gecoverd. Met zijn bijspiel Blue Monday, want I Hear You Knocking. Maar dat waren allemaal alles originals van Smiley Lewis. Als New Orleans, Fats Domino, hou je het hier met I'm Ready.

Let's rock! Dat is waar Eddie Smelling met zijn Little Genie, trots zijn relatief slechte toonkwaliteit, zijn extreem goede rockabilly track from the 50s. Het is tijd voor het was rauwe Teddy Boy, rockabilly, Crazy Kevin en de Rhythm Rockers zijn we jetzt hier, met Raw Deal.

Yeah, rocking around, bobbing around. Crazy Kevin en de Rhythm Rockers. En we blijven nog een klein beetje hangen in de rol op de Teddy Boy, Rockabilly. Tom Power en de Paul Fire Sandwich hier. Met Give Me, Give Me, Give Me, Give Me. Rock around, rock.

Yeah, Bebopalula, that's music. Tom Parler and the Pathfinders met Give Me, Give Me, Give Me. Veröffentlicht auf eine 10-inch auf Tail Records. Okay, we hebben heute nog geen einzige Hillbilly Country platte gespeeld. En dat werd langzaam maar zeker hoog tijd. Als National 53 of Capitol Records, hou je het hier? Skeets McDonald met Baby, I'm Counting.

Gonna Shake the Shack Tonight. Dash Rush, Keith McDonald. Met Baby I'm Counting. Als National 53 of Capitol Records. Ook als National 53 is die nächste platte of de platte speler. Want ik reed die jetzt über Donnie Baker met Drinking Wine, Spody Jody. In zijn versie is het Drinking Pops, Spody Jody. En dat is natuurlijk een original, een all-time rhythm and blues klassieker van Stix McGee. Check duizendmaal gecoverd, maar deze versie gehört, mijn mening naar, to een van de bessere, snellere uptempo rock'n'roll songs. Donnie Baker, National 53 met Drinking Pop, Spody Jody.

Dag, it's moving in. Bill Haley en de Comets waren daar met Move It On Over, natuurlijk. En de country original van Hank Williams, Jede Wache. Over die vrije Oostenrijkse rundfunken, radiofabriek in Salzburg, Radio Vrouw in Linz en Radio Helsinki in Graz, The Rocking 50s met Erik van der Meerakker aan microfoon. Oké, terug richting de honky tonk, Texanische country, hillbilly music met Frankie Miller. Uit de Jim Beck Studio, gaan we eens hier, Frankie Miller, met Hey, Where You Going?

Yeah, let's paint it down and let's have some fun. Texanische honky-tonk country music waters van Frankie Miller met Hey, Where You Going? Okay, van honky-tonk, Texas, country music, iets wijder met rockabilly music, Sonny Rogers and the Kingpins, zijn we het hier met zijn High Garrett Mama, Loose Kicks Rockabilly!

The racket goes round and round. En Bookie Shamar, dat was Etta James met haar Good Rocking Daddy of Modern Records 1955. Oké, okay, 57, de doorbroek recording van Ricky Nelson of Imperial Records. Ricky Nelson met zijn Bebop Baby.

Dat is waar. Ricky Nelson met zijn Bebop Baby. 1957. Oké, jetzt am Schluss. Ook nog een klein beetje Hollandische rock'n'roll. Hou we jetzt hier. The Black Slash met The Chicken and the Hawk.

0: Cachosa.
1: Lieve Pien.
2: Je hebt iets op gang gebracht wat ongekend van omvang is geworden. Iets waar jij en wij als familie samen met jouw broer Herman trots op zijn. En dit mag en zal niet verloren mogen gaan.
3: Pim, we zijn trots op jou. Paar en Cordio. Ga met God. Ga met God. Ga met God.
0: Het Jossa.

0: Lieve Pink,
1: je hebt iets op gang gebracht wat ongekend van omvang is geworden. Iets waar jij en wij als familie samen met jouw vader Herman trots op zijn. En dit mag en zal niet verloren mogen gaan.
2: Pip, we zijn trots op jou. Paar Cordillo, ga met God.